ti piroşka me verketti Hayip berab al zalma Derde zuza veşkü deyat Hale zuza deyat Mehbani deyat Hacı cüte verke zuza deyat Akrab hatine ditip